0: Dus dat is ook een jankje op naad, dat. Dus dat is ook een jankje op naad, dat is gewoon heel erg op die straat, dank je.
1: Centralo 254, on est présentement en ligne pour avoir plus d'informations.
0: 254,
1: 254.
2: 254, 254.
1: 254, 254. 254, 254.